voor my kom staan. Sy het haar blaas op een kant van my kom skuil, so dat meer kon sien van haar sexy life. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy sakkies oor die rondes van haar boukies gevryf. Jy verblei my met die kudders van jou lyf.

0: Ons lyn vir u, sy sê, vat my terug en ons kyk na wat internationale dans vandag vier. Vandag internationale tapas dag. Enjoy an array of small dishes or appetizers in place of big meal. So daarmee begin daar in Spanje, by hulle kleine dan drinkplekke. Het begin om klein eetgoedjies ook vir die mense te gee. Dan kan hulle nou bietjie langer aanhou met die drinkproses. En dis waar tapas dan vandaan kom. Heerlik, soek een klein smilhappies. Dan ook is het vandag internationale panic day. Nou, as daar iets is wat oor jy moet paniek saai, dan is vandag die dag. Is ook dan picknick dag. So paniek en picknick. Kou vir het. Lekker vanmiddag eerste net te gaan sit en soms so'n bietjie van een picknick. Lig in te asem, natuur te kan sien, vergeet van die werk. Ook internationale sushi dag. En dit is dan die internationale dag. Maak een van daai jou. Ja.
1: 90.1 SFM.
2: Staan tussen niks, staan tussen nergens, kom kyk om jou rond, kyk hoe ver het ons gekom.

Saartjie met River Blues. En op die noot groet ek jou, mag jy een heerlijke middagie, wel, middagie het in elk geval, Ray Dalton volgende met Do It Again. Geniet om.

0: op neus na, draai ek af, na op in die kwapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

0: is Wit Kasteel met die nostalgie is 13:02. Dis die laaste uur van ons donderdagmiddag saamkeer met my en Rikaries. Nou die soetklanke van Jening.
1: 90.1 SFM.

0: Ons het begin met Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Het ons geluister na Anay met Lig van die Nag en Elandre met 100.000 maal. Hier is Johnny Wolf en Time Bomb.
1: Nierendag punt 1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Jeno 4.1 SM.

0: op die 9de Julie 2015 Comic Con. Natuurlijk die grootste by mekaar kom van comic book nerds dwars oor die wereld, het sy 48ste bestaansjaar gevier in San Diego.
1: Negentig punt een SFM.